0: the number one songs of the past.
1: Number one! Radioactief Retro.
2: En nou, Mr. Stevie Wonder. In plaats nummer 1, een woord lang. Part-time lower, non-sync van 89, verder het ganske nee aan de USA.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publiciteit.
2: Het Kie Radiosender, die spelen van de dus muziek voor aan te geloven. Aan het Kie Radiosender, die spelt muziek voor de nemen fit blijft aan nie wil uitschalten. Radioaktiv op 106.5. Mengwel, Denkwel, Eiswel.
3: Radioaktiv Charts. All Samstag von 5 bis 7, am Dünnstes von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, wat nur ein Hit geht. Haut schon bei Eis.